0: kantoor meubels te koop word nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Die Beter Alternatief Bok Radio.

Rádio. Daar is gangen in je kop bekend het. Elke hoek en draai het ek ontdek. Die kastelen in je waardse kamers, soms verlucht, soms toegetreden.

falso. In ogni blow fa di emo. Fas gegroei aan sekelbos en mubani. Anker in rooi grond en basalt.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Kellogg's Corn Flakes Cereal 1kg for $74.99. Jacob's Kroningor Gold Instant Coffee 200 or 230 grams, any two for 299 rand. And Parmalat Cheddar or Gouda Cheese 850 grams, any two for 249 rand. Valid until 5 July, only at Checkers.
3: Kom ons kyk gou wat gaan aan vandag in die weer. Goeiemôre Kaapstad. Dis 6 minute na 10 in die oggend. Dis koud hoor. Dis verskriklik koud. Toe ek hier na toe ry was dit 8 grade. Dit gaan op na 'n maksimum van 15 in die stad en in die Parel, 14 vir Mamas by die Langebaan, Redelinghuis en Klein Willem, 15 ook in Vredendal, Calvinia op 20, Sutherland 10 grade. Dis 12 in Ceres, Woester, Hermanus, Grabouw, daar tussen 14 en 15 grade, 13 in Riversdal, 15 vir Mosselbaai, George en Plate en 13 in Beaufort. Voor het West is een baie, baie koue dag. Jy moet jou dikste baiekie aan hee vandag en ek gaan vir jou warm maak met net die lekkerste muziek. Net na 11.
4: Ook Radio 4.

per gevaarlijk staan, dan zal je wat een kaap staan. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goud staan. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landen worden, geld verbrood in zon. Toen achterdog zijn kop uit stil, die staat ze uit me val. Op zoek naar melk en jullie, staan ik in haar schaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders zonder tal.

0: Bok Radio, Bok TV, ek het trane. O, kom ons luister gou hierna.
1: Tannie Lulu, ek wil graag daai kaartjies wen. Ek hou baie van ijskaats en ek mal oor die Disney karakters. My gunsteling is Elsa en ek en my naam is Clara. I'm free, let it go, let it go, I wanna break up sky, let it go, let it go, you can't see me cry, I don't think.
0: Hoor jy, jylle gaan vir my laat huil en jylle gaan nie vir my laat ophou nie, kom ons hoor gewier ene.
2: Hallo Tannie Lulu, ek wil baie graag gaan, omdat ek dink is een baie lekker opportunity om ijskaats te gaan kyk en ek hou baie daarvan en ek dink ek en my sissie verdien het, omdat ons baie goed gedoen het in ons toetse hierdie kwartaal. Lekker dag, Tannie!
0: Ek is baie blij, jy het so
2: ek
0: goed
2: ek het vergeet
0: gedoen.
2: Om by daarin te sê, maar my naam is Anna Mart en my sissie is Esti.
0: Och, jylle twee!
3: Jos Lulu, ek wou nie nou een boodskap vir jou stuur nie, ek nie die geleentheid wegvat by iemand anders om hierdie kaartjies te kry vir Disney on Ice, en dis nie hoekom ek hierdie stuur nie, maar jy het nou goed reg gekry dat hier waar ek sit op die NM, so ek is sommer traanrig soos wat ek nou my kinders mis, hulle is maar net by die skool, ek sien hulle na skool weer, maar nou mis ek hulle.
0: Jorie, wat gaan aan, is het hormone, hoekom heilig?
4: Nee, ek en my broer wil baie graag kom, want dan ek en my broer uit die huis uit is, dan het my pa en ma net alleen tyd, en wanneer ons laas van ons net stront aan, so dis ek al wil ons kom.
3: Die Disney on Ice kaart.
4: Na die Disney on Ice kaart.
3: Ja jylle, dit sal nog ons lekker wees as jylle dit kan doen, dis die pa hier. Tans ry jylle saam met my vir werk, op die pad, net om een dagje dan te spaar uit vakantie sorg uit. Maar ja, dis Leo en Likas.
0: Jylle, dit is baie moeilik om nou wenners te kies, ek huil, kinders is vir my so speciaal en so na in my hart, en ek wil net vir allemaal die geleentheid gee wat enig iemand kan kry. Ok, so ek gaan nou een wenner kies net hierna, dit is een moeilike ene, jylle het vir Tannie Lulu in trane vir oggend, dankie daarvoor, ek mis om my dochterkie, ek gee die wenner deur net hierna.
5: Score big with the Checkers XXL Savings Championship with over 150 million rand in weekly extra savings. Get Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 liters, 2 for 45 rand. Lay's Potato Chips, 120 grams, any 3 for 62 rand. And Parmalat or Bonita Salted Butter, 500 grams, any 2 for 149 rand. Valid until 5 July, only at Checkers.
6: Miko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds een topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, makkelijk om te bestuur, betrouwbaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen een sakpasprys vanaf slechts 224.900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en een 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik gelee in Tygervallei en Cape Gate. Contact Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.

0: graden Celsius en rooster vir nog 40 minute lang. Verwyder die folie en bedrup die vleis met die pansappe. Rooster nog 30 minute lang onbedek tot jou vleis lekker goudbruin is. Haal uit die oond uit en laat so 10 minute lang rus. Sny die vleis en sit dit voor saam met die groente en saus gemaak van die pansappe. Jo, dit klink heerlik. My mond water regtig vir hierdie ribbetjie. Want, kyk, daar is nou nie tekort aan vleis by hierdie gerecht nie. Klink vir my, hierdie ene is een sondagmiddag ete en nie noodwendige woensdag aand ene nie, maar as jy hom nou van die hand gemaakt het, neem vir my een fotiekie in plaas het daar op ons Facebookblad, Frans Kook. Gaan loer ook na ons webtuiste, www.franskook.co.za en stuur jou gunsteling recept aan recept by franskook.co.za. Morgen is natuurlijk die beurt van ons wijnmeester en kostkenner Benny Howard. My naam is Frans Swart, lekker kook tot dan.
1: Water my mond nou, ek is nou al deur alle emosies tydens hierdie program, regtig letterlik. So dit was 'n heerlike een, baie dankie vir die lekker saamkuier. Dit was omtrent nou 'n blessing om saam met jou te wees vandag. Net 'n vinnige verkeersverslag.
2: As hy Bok Radio, ongeluk verslaggie, net voor Johannesburg vlakte rigting Parel, trok omgeval, een baan oop, mense gaan op die skouer verby. So ja, mense kan nou op een hoping verwag, Johannesburg vlakte en terug.
1: Daar is hy.
2: Ja, is daar nie helemaal een trokkie, is een bakkie?
1: Daar is hy, so die bakkie het omgeslaan, Johannesburg vlakte, wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Nou toe, ek groet vir jou vandag, mag jy een heerlike, heerlike dag hê. O, wacht, hier is ons nog goed waarvan jy moet weet. Op die N2 uitgaande by die afrit van die R44, sommers het wees, daar is een vragmotor en een voertuig betrokke in een ongeluk, twee bane word versper op die afrit. Jy kan verkeersopeenhopings verwag. En dan, nou net wat die luisteraar ook vir my laat weet, het Dani het ook gesê, ongeluk op die N1 uitgaande net na Brighton, dis al by Johannesburg vlakte, voertuig het gerol, is een bakkie, een lichte handelsvoertuig, nooddienste nog nie op die toneel nie, dit het nou net gebeur. So baie dankie vir ons luisteraars, wat ons so mooi op hoogte van sake hou. Nou toe, ek staan weg en Natisha staan by, sy keier saam met jou tussen 12 en 2, daarna Heinrich Triple Duploy en Uitklok met Zian en Monique, nee daarna. Dankie vir die saamkeer, dankie vir al die kinders, die boodskappe, ek wens ek kon vir elke kind een kaartjie gee. My hartjie is maar klein as het by kinders kom. Dit was nou een lekker een, lekker dag vir jou, is Gerard Stein, Bang vir die Donker, dit is so sexy liekie. Hoop jy het een fantastische klein saterdag, dit is woensdag die 1 juli. Morgen weer, bye bye.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Okay, money daar het snaakselijk niet. Kijk net recht voor en toe. Nee, dat zal niet werken. Wees minstens dat jullie raak zijn. Ons het oogcontact gemaakt. Nou kan ik hem niet ignoreren. Heb ik iets om te geven? Daar is klein geld, ivers. Geef net iets. Dus recht. Dat helpt. Helpt het?
3: Daar is een beter manier om te helpen. Die staat Kaapstad biedt skuiling, kos en gesondheidszorg aan mensen wat op straat woon. Isango, die deur tot een beter leven. Aan jou gebring deur die staat Kaapstad.
4: Blijf warm die winter en besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid koffiemachine. Kry die Siemens volle automatiese koffiemachine teen R12,399, die DeLonghi Magnifica automatiese koffiemachine nou teen R13,99 of die Philips koffiemachine teen R8,99. Met Pok Radio regstreek Saterdag 4 Julie 10 tot 2 by die Babeltak in Durbanweg. Loer gerus in en geniet 'n heerlike koppie koffie. Siemens, DeLonghi, Philips en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

bloediger word en wonder wat het gebeur. Duidelik het ek naam verloor, Petty Ford soek my alweer. Een peerkie in die hand gestop om babbelas te beheer. So ons party, elke liefde.

0: checking, okay?
1: Dis Bokkeraar hierdie tyd van die middag wat ons incheck op mekaar. 0742-00989. Om het een bykie meer interessanter te maak, kom ons hoor wat het Penny Fons, my persoonlijke regisseur, producer Penny. What you got?
2: Hey Triple H, what's up baby? Here is today's Linker Lobkrupper. How can you rearrange the letters in new door to create one word again? Listen properly, okay? How can you rearrange the letters in new door to create one word? Check in, okay.
1: Interesting one. How can you rearrange the letters in new door to create one word? New door to create one word. 0742-00989. Hartelijk goeiemiddag, jy is by die Triple H Show wat met trots aan jou gebring is deur Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Ek is Heinrich.

0: Julio Iglesias. Willie Nelson and all the girls I've loved before, I still love you.
1: De Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
0: Verkeer. Hallo Sanet.
2: Goeiemiddag, verkeersverslag hier, die incident hier op N1 uitgaande by Platte Kloof afrit, is nog nie opgeklaar nie, hulle is nog steeds besig hierso. Die verkeer staan stil tot verby die N7 afrit.
0: Baie dankie daarvoor. Sterkte, baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Die broers neem ons tot die nuus om 3:00.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Tambakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
2: Dis soveel meer!
1: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazarandu dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
3: Every scrum half needs a fly half. Every fine bet Mgomezulu, a Willemsen. Every bog team, a Siya. And every brick needs a FSM cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of FSM cement and you could win the ultimate Springbok experience for 2 plus thousands in building vouchers. FSM, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
4: Ik zeg weer goeiedag en welkom. Ons krijgen nou weer vanmorgen 2 juli. Gedeeltelijk bewolkte toestanden worden oor die grootste deel van die provincie verwacht. Na lange koel ochtend. Ons is nog gewoon daar aan Malmesbury. Morgen maximum van 14. Parel, Woesterbouw, Verwees. Allemaal op 12. Saldanha, George, Langebaan op 16. En Kaapstad, Stellenbosch, Hermanus en Brackenfell bereikt morgen maximum van 15.
5: Klok weer. Uitklok word met trots aan jou gedring hier in NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: niet meer dan gevoel, Bok Radio, Bok TV. En nou daar, goeiemiddag, 10 minuten over 5. En je krijgt nog sommer die uitklokspan, jou gebring door NMI, de Jouta, Zian Monique, wat sommer met jou keer tot en met 7 uur vanavond. Mm-hmm. Nou, tyd vir jou vergete 5. Okay, ek gaan net weer sê, ek is so blou doen
1: dit
0: weer.
1: Dit is so lekker, want ek hou van jou 'n bietjie aanvat, alhoewel jy die meeste van die tyd wen.
0: Wel, dit is 1-1, die week is baie taai. So ons het gesê, ons gaan met vergete intros, liedjies met die beste musikale intro, en die heel wat boodskappe wat deurgekom het, een van die eerstes wat ons gekry het, ek dink dit was hy.
2: Baby make a blue jeans talk van Dr. Hook.
1: Kijk, het is een goeie een daai.
0: En dan Crazy Fox, maar ek dink dis dalk bing, bing, bing, die padda. Die padda in plaas van die jakkels.
3: What's going on?
1: Yo, wat een loss.

0: Hurt Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Het is van die bus van die kom met van meest iconische intro's. Ik mag toch op z'n 1 of 2 van jou inwerk in die rest van hierdie uur. Voor nou is het hier zo'n sukke tijd. Die winnaar van die vergete 5 tussen my en Monique.
1: In een amper clean sweep.
0: Kijk, is nou niet nodig om druk op te krijgen. Nee, jy moet nog, as ons klaar is, so by die studio kan uitkom en uitklok.
1: True.
0: Kan.
1: Maar,
0: ek het geweet, jy sê, jy gaan Ozzy Osbourne vat, jy gaan weghard met het, and that you surely did.
2: All aboard!
0: Ek weet nie, Ozzy Osbourne, Crazy Train, geniet kruid op by jou spoor, en hopelijk is Johan al terug met sy rand.

Uitstekend. En dan van Nadia se kant af, die eerste van jou, wat? Twee Frenchies, Daft Punk. It's one more time.

0: En dan heeft iemand ons zomaar een link gestuurd naar jullie, en te.
1: Oef.
0: Je hebt dat niet voor in gekritting, maar ons weer, dat is perfect.
1: I get knocked down, but I get up again.
0: You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. Kijk, wat je bent vertellen.
1: Golden buzzer, wat gaat je?
0: Ze gaan geen finals doen. You're never gonna keep me down. Nou, iedereen is, ik weet niet of het ernstig is of het een joke was, nee. Maar iedereen, het is die Pokémon theme song.
2: I wanna be the very best that no one ever was.
1: Ik heb maar deze vibe.
0: Ja, dat is een vibe. Wat je telling om het, is unfair, want die was een kind. En die is nog steeds.
1: Hey!
0: Ik ga niet enigszins, enigszins slag van jullie tunes zijn, nee. One of the securities.

0: Ik denk de leeuw verloor nou haar kop.
1: Ik denk, hierdie liedje vat mij terug na soos 6, 7 jaar oud weet en onder een tafel en slaap terwijl mijn ma en mijn pa op die dansvloer is.
0: Nie voor die speel met
1: Dit ook.
0: Great stuff. Okay. Ek moet sê, ek het vergeet, daar is soveel, soveel great songs en ek sou die volgende een gekies het as dit nie, as dit net een bietjie meer vergete was, maar ek dink baie dankie aan aan die mense dat ons dit nie vergeet nie. Seker die mees ikoniese van die lot.

7 sokke sout WG Nel net hier op Bok Radio, Bok TV na 60 minute later. Die DR Kongo, hulle is nog steeds voor 1-0. Engeland sukkel.

0: will also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Beter alternatief.
4: Yeah!
3: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
5: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was

Mire, Sean en Tyd, net hier op Bok Radio, Bok TV, Janie, ek dink ek het te vinnig gepraat, Engeland, 2-1 voor.

0: net vir jou. Ook radio. .co.za. Die beter alternatief.
1: So 8 minute om te gaan tot en met 9 uur. Die tweede uur en jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet. Vandag in geskiedenis nog op pad en jou 2000's dubbelspel, klein saterdag 1 juli natuurlijk, waarna sien jy die meeste uit wanneer dit kom by 'n splinter nuwe maand. Nou ja, toe hier is nog een lekker muziek op pad, Janie Bijse, die dansvloer, en dan ook Irene Louise van Wyk, boerkie voor my dier, goeie avond.

Fransjo van Kouk, dagdrome in Suburbia. Nog lekker muziek op pad, net vir jou Joe Black se Skepe en Coldplay Yellow. Dit is een van my 2000s dubbelspel, net vir jou Gerard Skaap. Is so pas hier, hy gaan natuurlik saam met jou keier net na my show, so van 10 uur tot en met 12 uur elke aand, net hier op Bok Radio, Bok TV.

0: Dit is Luzal met die Robok Radio Bok TV met Jona. Ja, en Gerard Skapie gaan natuurlijk oorneem van 10 uur tot en met 12 en hy het al reeds een lekker boodskap gekry hier. Hy Skapie, ons wacht vir jou en dit kom uit India.
1: Beter alternatief net vir jou Bok Radio.
2: Ek saal high school geld betaal.

0: DSTV.
1: En dit is baie lekker om vanavond hier saam met te wees, my eerste show, en ek kan nie wag om saam met jou te kuier vir die volgende 2 uur en nie. My naam is Gerard Skaap, en 'n groot voorreg vir my om vanavond saam met jou te kan wees, hier op Bok Radio, die beter alternatief. En dit is besig hier so, tans hier so is Ray Dillon, hy is hier so by Heroes vanavond, en lekker show hier so, die mense geniet het, en ek gaan dit saam met jou geniet vir die volgende 2 uur. Baie dankie aan Brent Wayne de Wet, hy gaan weer saam met jou keier môre aand van 7 tot 10, net hier op Bok Radio. Nou ja, ons gaan saam keier, kry ons op WhatsApp 074-2000-989. Dan keier ons lekker saam vanavond. Wat doen jy vanavond? Waarmee jou jyself besig hier in, waar jy ook al is? Ek meen, hier in die Kaap reen het op die stawel, nie nou nie, maar het lekker gereen vanmiddag. Skielik die weer net lekker verander en lekker koud hier so, en die paai is maar lekker nat. So hou jouself lekker warm. Ek het ook luisteraars wat van ver af na ons luister, al die pad uit Mumbai uit, Maria en Alex, hulle luister vir ons uit Mumbai, India vanaand. En dan ook mense van heinde en verre, baie welkom hier by Bok Radio, die beter alternatief. Ek gaan saam met jou keer nou voortaan, maandag tot vrijdagande van 10 tot middernacht. Ja, jy het natuurlijk gewonder, wat is die bok en skaap wat op ons bok TV, Bok Radio's Facebook en sociale media was? Het was natuurlijk die Great Reveal, nee, het was eerst die skaap het bokkleren aangehaad het en nou ja, toe het hulle vir my lekker bokvel, bok aangetrek en gesê dat ek op die lichaam wees nou voortaan. Maar baie dankie vir die nice verwelkoming en allemaal wat so mense laat welkom voel hier so. Ook baie dankie aan jou wat nou net ingeskakel is. Dit is amazing om hier saam met my te hê vanavond. Heerlijke muziek vanavond, natuurlijk hier op Bok Radio, die beter alternatief, en ons gaan lekker saam keer. Kry ons op WhatsApp 074-2000-989. Sê my, wat is jy mee besig op die stadium? Wat doen jy nou? Laat weet my bykie. Natuurlijk een paar mense wat weet wat ek van weet. Hulle sê, is klein saterdag is tyd vir 'n braaikie en so aan, jy weet, en ietsie lekker koels om te drink, nee. Net nie te veel drink en bestuur nie, asseblief, hou dit veilig op die paaie. En bly maar eerder by die huis, draai sleutels weg en slaap maar eerder oor ergens. Dis wat ek maar gewoonlik doen, of ek Uber is maar die veiligste en die beste. Nee, ons gaan saam keier, ek wil nou nie te veel praat nie, ek wil nou nie die skaap te veel uit die mou uitlaat nie. Baie welkom, baie lekker om saam hier te wees vanavond. En ons gaan luister na heerlijk muziek, op wat natuurlijk vir jou Viljoen Retief, en Viljoen Retief met vanavond steek ek kers op, en natuurlijk hier enekie van Adam Tas en Reen, net hier op Bok Radio.

zo zwartste neer. Vraag Jezus voor genade en dat hij voor jou weer insteekt. Mag je zaden.

0: Rádio Wêldwyd net vir jou. Ook radio en sewebenzero.
1: Bokradio.co.za, dis waar ons kan kry, en ook natuurlik op Facebook, Twitter, Instagram en al die socials, jy kan ons daar gaan kry, definitief, dis die regte plek, en dis die enigste plek waar ons gaan kry, natuurlik ook online, en as jy in die kaap bly, 98.9, die beter alternatief, Bokradio, my naam is Gerard Skaap, lekker om vanavond saam met te kuier, voortaan, maandag tot vrijdag, van 10 tot middernag, ja, die laat aan saam met Skapie, nee, lekker man. Baie dankie vir al die WhatsApps, enekie gekry natuurlijk van Daleen McLean, sy sê so, welkom by Bokradio Gerard, hoe jy gaan het geniet om so laat saam met ons te kuier, dankie Daleen, ek gaan definitief so maak, ons gaan nou een bykie kyk na een paar voice notes wat ingekom het, so moet nie weg gaan nie, bly net waar jy is, dis die rechte plek, en nou gaan ons een bykie kyk na jou weer, bykie later aan, een bykie kyk na jou weer, en dan morgen ook, paar koue plekkies, wat natuurlijk op die kaart wys my nou op die stadium, maar ja, dit is nou maar winter, ons moet daarmee deel, nie, lekker warm bly en warm muziek, net hier op die beter alternatief, Bokradio, Gerard wat saam met jou keir, hierso is Maak Bekeu, meer as jy, net hier op Bokradio, goeienaand, baie welkom.

0: Radio. Ook op Bok TV.
1: 25 minute na 10 en baie boodskappe wat inkom. Charlotte, West Palm Beach, Florida. Sy sê hallo, welkom by Bok Radio. Baie dankie Charlotte en baie welkom ook. En baie dankie daar aan julle ook daar wat luister uit West Beach. West Palm Beach in Florida in Amerika. Baie dankie daarvoor. Dit is lekker om ons luisteraars van einde en verre te hier wat inluister hier op Bok Radio. Natuurlik ook Eileen en Philip, natuurlik DJ Fellies wat ook luister vir ons uit Gauteng uit. Hulle is lekker snoesig en luister na Skaapman vanavond op die radio. Baie dankie dan natuurlik ook Alex Maria daar uit Mumbai in India. Wat luister, hulle sê hulle tans monsoon wat woed daarso in India en die humiditeit is verskriklik hoog en hulle trek binnenkort weer terug Kaap toe, hulle sê hulle mis die Kaap te veel. Ja, baie dankie, dis ook nou omtrent al hier, amper 1 uur in die oggend daar by hulle in Mumbai, so baie dankie dat julle ingeskakel is vanavond. Ja, en ons het nog heerlike muziek op pad en kom ons kyk het gauw vinnig bietjie hoe lyk hier weer, Pretoria 21.6, was 6 op na 21 vandag, morgen 9 op na 20 en vrijdag 8 op na 15, Johannesburg is morgen 7 op na 17 en vrijdag 4 op na 16, Kaapstad morgen bewolk en 9 op na 14, vrijdagse kant toe 10 op na 14, Durban morgen 16 op na 22 en vrijdag 16 op na 20, Bloem is morgen 3 op na 10 en 0 op na 13 vir vrijdag en Polokwane is 5 op na 24, morgen 6 op na 19 vir vrijdag. En dan kyk ons hier na Upington, 3 op na 11 morgen en 4 op na 15 vir vrijdag. En Kwerga is 11 op na 17 morgen en 13 op na 17 vir vrijdag. Oos-London, 11, 18 morgen en 14 op na 18 vir vrijdag. Dis jou weer. En ons het nog heerlike muziek op pad vir jou. En ons gaan weer 'n bietjie luister na stempelse wat inkom op 074-2000-989. Bok Radio, die beter alternatief.

0: alternatief op FM en online Bok Radio.
1: Bok Radio, die beter alternatief Bok Radio, Bok TV, rechtstreeks hier uit Brackenfell in die Weskaap. Dis waar ons ateljee is en ons saai uit vir jou en dit is lekker vandag hier so saam met jou. Natuurlijk hier by Heroes is daar een hele klomp shows, ek gaan jou binnenkort daarvan vertel. Vanavond was Ray Dillon hier so en het was lekker toe ek instap om my vibe te kry en Ray Dillon in aksie te sien. So ek gaan jou dan een bykie vertel wat gebeur hier by Heroes. Hier is een hele paar shows nog geboek vir die rest van die jaar, ek gaan jou daarvan vertel. Bly jy net waar jy is, moet nie weggaan nie, hou daar, ek is nou daar, maar eerst gaan ons gaan kyk na bekende verjaarsdag vandag, natuurlijk Prinses Diana. Sy sou vandag natuurlijk verjaar het, natuurlijk 61 gebore en sy is oorlede in 1997, ek en daai nou heeltemal baie goed onthou. En dan wie was daar nog gewees? Tate McRae, die popsanger, sy is 23 vandag, en natuurlijk ook Chris Collins, die TikTok-ster, sy is 30 vandag, YouTube-ster Ava Tyson, Jack Avery, die popsanger, hy is 27 vandag, en morgen is dit Lindsay Lohan, die actrice, en Margot Robbie, die actrice ook, sy is morgen 35. So dis bekende verjaarsdae natuurlijk vir jou. Jy is ingeskakel by Bok Radio, die beter alternatief op pad vir muziek van Jack de Priester. Maar voor ons daarby uitkom, is dit John Boucher hier op Bok Radio. Goeienavond, baie welkom, die WhatsApp nummer 074-2000-989 Bok Radio.

Exen in grond, in oorsprong van mijn herkomst, in waar vandaan ik kom, in waarvan of ons ook uiteindelijk zal vertrekken. Is je bezig om te leven, of is je bezig om te sterven?

0: Tim Tron in die Vosberg Brigade hier op Bok Radio en Fluister en op pad nog vir muziek van Jean Belcher en Tashé, Tom Petty en The Heartbreakers en Richard van der Westhuizen met Holtes van my hart. Sal op pad vir hier op Bok Radio, die beter alternatief Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerhard Skaap en een groot voorreg gewees vir my om vanavond bykie saam met jou te kuier. Binnenkort tyd vir my om te groet en dan gaan ek bykie rus en dan sit morgen weer tyd vir die BOK breakfast, maar gee nou nie meer daarvan vertel. Bly net waar jy is, hou daar, ek is nou daar met nog lekker muziek, net hier op Bok Radio.
1: Die beter alternatief Bok Radio.

dat ik me niet verbeeld. Weer, die kronkelpaaikjes uitgetrapt. Waarom? Al die afdraaipaaikjes kronkel weer mijn hart. Het kronkel weer mijn hart. Voor die vlaktes en die grotere vier verleiden.

Die herfstbladen met roes geverf waarin het die lentebloeisels sommer net verdwijn. Geer die son sy laaste schijn.

0: de verscheidenheid. Net voor jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Op radio.tv.

nieuwe Kumbaretans in de stem. Ze zien het van de mooiste melodie van ver. Als jij vanavond mooi kijkt naar die melkwegse spoor, zal je zien dat je in de wereld lig je heel voor. Je verliezen leeft haar harten, dus je toekomst rond. Van die dansende sterren.

Die Liebe ist an der Urwand vorbei. Eine dapper liebe Welt, waren je moet gedei. Als die Flammen je lacht, naar die Liebe bleef streef. Zijn die kersen van gister, die tegen je lief. Die verleden leef ver achter, dus je toekomst wat wil. Voor die dansende ster, wat een lukkig ogenblik.